weke melah makawinan nyen yo ane ado di sampinge kaden betenan teken deweke kaden niston teken ibane pedidik.

Inggih sekadi kampengin punika langit teh antuk suara kenang sana yang gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro, gedak bro